0: Radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 12.

0: het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

We waren net een sprookjespaar. 1001 nacht, het was nog te kort voor ons. Vaak gaan mijn gedachten terug naar die heerlijke uren. Oh, ik verlang zo vurig naar de dag dat wij weer bij elkaar zijn.

Piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd Piratenhits. Blijf erbij.

Ik had verwacht en gehoopt met jou gelukkig te zijn. Een geluk waarop ik eigenlijk niet meer rekende. Toen kwam jij in mijn leven. Je was toen 18 jaar. Je zei dat je ook homofiel was en van me hield. Ik geloof dat je dat ook werkelijk meende, toen de tijd. Jij woonde op een klein kamertje in Tilburg en ik haalde je naar Ede. We kregen gratis kost en inwoning bij mijn moeder, zodat we geld konden sparen voor als we zelf een flat zouden krijgen. Mede dankzij een relatie voor jou kregen we een jaar geleden een vierkamerflat. We hadden geen geld genoeg en mijn moeder heeft ons toen geld gegeven voor de eerste huur en bijna de hele flat ingericht. Omdat ze wist dat ik van je hield en mij gelukkig wou

waren we dolgelukkig. Omdat we nu beide zelf een thuis hadden. Onze medeflatbewoners keken in het begin wat vreemd tegen ons aan. Maar accepteerden ons spoedig. Toen we besloten dat je een hond in huis kon nemen, kwam Chita, de Duitse herder, bij ons wonen. Goed, ik dronk veel. Dat deed jij ook. Maar je verweet het mij. De kennissen die ik over de vloer haalde, stonden jou niet aan. Maar zelf had je er geen. De bekenden die je nu over hebt, heb je door mij gekregen. Achteraf zei je me al een tijd niet meer van me te houden. Waarschijnlijk gaf je alleen maar om de flat. Want liefde, en dan bedoel ik geen seks, heb ik nooit van je ontvangen. Nu zie ik dat allemaal in.

je tegen me zei dat je het met mij niet meer zag zitten. En dat ik voortaan nog liefde, nog tederheid meer van je hoefde te verwachten, wilde ik zo niet langer doorgaan. En daarom heb ik de flat verlaten.

een paar weken later al, zei me van je nieuwe 15-jarige vriend te houden en dat je mij nooit meer zien wilde. Het enige wat ik van je vraag is, behandel me als dank voor alles wat ik voor je heb gedaan en nog doe. Niet als vrouw, maar als mens. Dag Paul, vaarwel mijn vriend.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en het waait bijna niet. In de ochtend schijnt de zon al direct volop, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en wordt het zomers tot tropisch warm met temperaturen van 25 graden in het Waddengebied tot mogelijk 31 in Limburg. De zwakke tot matige wind draait naar het noordoosten en kan in het zuidwestelijk kustgebied vrij krachtig worden. Morgenavond blijft het nog lang warm. Ook maandag en dinsdag houden we erg warm weer, daarna koelt het wat af. Op dinsdag kunnen er een paar flinke buien vallen, al dan niet met onweer, en de rest van de week valt er weinig neerslag. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl. Altijd

je thuis komt, is ze weg. Denk dan niet, waar is ze heen? Het leven gaat toch verder, je bent nu weer een vrij man.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224. Wat een mooie

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Volgens Russische autoriteiten ging het om een geïmproviseerd explosief dat door een vrouw naar binnen werd gesmokkeld. Toen een bewaker haar de toegang weigerde, zou de bom zijn ontploft. De vrouw, de bewaker en een vaste gast kwamen om. Onbevestigd zijn berichten dat een hoge Russische militair in het restaurant zijn verjaardag vierde. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. De Amerikaanse zangeres verscheen rond 2:30 op het podium, bijna een uur later dan gepland. Haar optreden duurde ongeveer een half uur. In die tijd bracht ze ongeveer 7 nummers ten gehore. Het publiek kreeg bovendien een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. De Australische zangeres kwam tijdens de show van Madonna het podium op. President Trump heeft de geplande aanvallen op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de Straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: wordt het nacht.
1: Hé, ben je stout geweest tegen mama?
2: Ze schudt altijd nee als je opbelt.
1: Is je vlaag?

0: 1224 weerbericht.
1: Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Morgen wordt het nog warmer. In Zuid-Limburg kan het plaatselijk 36 graden worden en geldt code geel vanwege de hitte. Morgenavond is er kans op een regen- of onweersbui met windstoten. Dinsdag volgen mogelijk stevige onweersbuien. Daarna wordt het geleidelijk koeler. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten.

Het was de vorige week in een discotheek waar ik jou voor de eerste keer zag. Toen ik je zag dansen voelde ik dat ik kleurde van jou.

In de ongerepte natuur van de Friese wouden, daar woont tussen de koeien en de schapen een kerel met ham als koolschop. Er zullen maar enkel, ja heel weinig wezen, die zijn echte naam weten te noemen. Daar hoor je hem niet over praten, wat kan dat schelen? Als hij aan het zenden is, zo zondagsavonds, kan je het in het hele land wel horen. Dan kan ik je wel vertellen, dan zal je deze naam niet gauw vergeten.

waarvan ze de stille genieter wel ontvangt. Hij krijgt rapport uit Drachten, maar ook uit Enkhuizen en IJmuiden. Laatst heeft hij een uit België gekregen. Dat was op een patatzak geschreven. Maar ja, zo'n zender kan je ook geen bakkie noemen. Mooie mop, een bakkie, zeg maar gerust een bak. Eén man alleen kan dat ding niet tillen. Een beetje handige kracht.

0: de politie even kijken. Overal zoeken, maar ze konden nergens wat vinden. Ze wisten natuurlijk niet dat ze beetgenomen waren. Want de stille heeft in huis een afgerichte Sint-Bernardling. Bij onraad krijgt hij de zender om de hals gewonnen en is loop. De politie denkt wat leuk, daar zal wel cognac in zitten. Terwijl de hond tussen de koeien ligt te zenden, zit een stille koffie te drinken met de politie.
1: Radio Stille, genieter vanaf Harkema in Friesland en

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos en landbouwgrond in de as gelegd. In de omgeving van Athene woeden op dit moment nog verschillende branden. Zo'n 500 brandweerlieden werken met man en macht om het vuur daar te bestrijden. Ook Kreta, Paros en Kefalonia zijn door natuurbranden getroffen. Eerder deze week kwamen 3 brandweerlieden tijdens bluswerkzaamheden om het leven. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd 1 persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar 2 boerderijen met koeien hoog in de bergen. De aanhoudende hitte veroorzaakt uitdroging van de weidevelden in de Alpen. De boerderijen zijn volgens het ministerie ernstig de dupe van de droogte en het watertekort. Net zoals Hongarije schakelde Zwitserland al eerder een kerncentrale uit vanwege een gebrek aan koelwater. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de serie De Soprano's. Ook speelde hij in misdaadfilms als Carlito's Way en Goodfellas. Pastore werd gisteren dood in zijn woning in New York gevonden. Een bekende was langsgegaan omdat de acteur al een paar dagen onbereikbaar was. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

0: die Jans is geheim agent, hè? Van de BTW.
1: Dit is 1224.
2: Altijd piratenhits.
1: In de huiskamer, onder de douche, in de auto en in bed. Dit is jouw nummer 1.

0: informatie in deze uitzending kan achterhaald zijn.
1: Een hoekje van de Paladijns in de morgen is een dagje zonder zorgen. Lustig met Adjo.

0: De term paladijn werd voor het eerst gebruikt in het oude Rome voor de kamerheer van de keizers en voor de keizerlijke paleiswacht. Het woord Palatinus betekent behorend tot de Palatijn, een van de 7 heuvels van Rome, waar zich het huis van de Romeinse keizer bevond sinds keizer Augustinus. Nou, tot zover even een lesje geschiedenis hier op 12-2-4. De paladijns waren in het begin een trio en de naam was ietsjes anders, namelijk het trio de Paladijn, dus zonder S. En werd in 1964 opgericht door de zwagers François de Laat en Francis de Bakker samen met Ludo Verhulst. François zag de naam Paladijn, een ridder die voor zijn idealen vocht, op een sigarendoosje staan. Ludo Verhulst en Francis de Bakker hadden daarvoor bij de gitaargroep The Black Devils gespeeld. En ze traden ook nog op onder de naam The Paladins. Helaas heb ik hier geen audio meer van terug kunnen vinden. Dit is een uurtje met de Paladijns op Radio 1224.
1: Ho, hier zijn we weer, de Paladijns.
2: Alle

0: In 1966 kwam Anita van Loon, de latere echtgenoot van Ludo Verhulst, als zangeres bij The Paladins, toen ze nog in het Engels zongen. Haar zusje Mariska sloot zich in 1968 bij de band aan en ging men verder in de stijl van Corrie en de Rekels als de Paladijns, zoals wij ze dus kennen. Trompetist Jos Stuyts kwam in 1972 bij de groep en ze werden een populaire amusementsgroep in de West-Brabantse grensstreek. Veel optredens vonden plaats in Zaal Verhoeven in Nispen, België.
1: De nummer 1. In Piratenhits. Robert Jan.

Afkomstig uit Essen in België, maar succesvol in Nederland, weten zij ieder nummer dat het succes niet weet te behalen, te brengen tot een absolute hit. Dit is Radio 1224, een uurtje met de Paladijns. Mijn naam is Robert-Jan, van harte welkom. In 1969 brachten ze in eigen beheer een loonpassing-single uit op het Telstar-label van Johnny Hoes. De oplage van 500 stuks was snel uitverkocht en Telstar besloot de groep een platencontract aan te bieden. En de single Vaarwel, ik wil je nooit meer zien en Hou jij van mij zelf uit te brengen. Er volgden in de komende jaren nog een vijftal singles en alle 12 nummers werden ook nog eens op een LP uitgebracht. Hierna werden de singles Toe blijf nou weg, Denk eraan Angelina en Het is zo mooi, Beloofde maakt schuld, uitgebracht.

Bij de platen die na de eerste LP gemaakt werden, kwam ook Jos Stuyts dus bij de band. Hij bespeelde de trompet en werden platen zoals Ciao Ciao Tino, Marion, Iedere Avond en Kleine Annabella gemaakt. De kleurentelevisies waren niet aan te slepen bij de plaatselijke elektronica-winkel in België toen ze live op de buis mochten spelen. In 1972 werden de Paladijns uitgenodigd om in het programma Op Losse Groeven de plaat Hou Jij Van Mij te komen zingen.

0: jouw weekendvrienden.
1: De Atlantic op Radio 1224. Een uurtje met de Paladijns. Goedemiddag. In 1974 bestonden de Paladijns 10 jaar. En dit werd gevierd in zaal Geerts te Stampenschat. Met een feestavond die gepresenteerd werd door Theo Diepenbrock. In 1975 gaven de Paladijns hun laatste concert toen de groep werd ontbonden. Maar dit was nog niet het definitieve einde.

Nooit zal ik die tijd vergeten. Dat we samen waren. En je speelde met de kinderen al die mooie jaren. Maar jij ging heen. We bleven hier alleen. Zo alleen. Het leven brengt zoveel problemen sinds jij bent gegaan. Niets bleef voor ons nu nog over van ons rijk bestaan. Jij was alles in ons leven, voor de kinderen en mij. Dat is voorbij. Dat is zo voorbij. Dit is het eerste couplet van misschien wel hun grootste hit. Jouw liefste wens van de Paladijns. Nog één keer optreden in Nieuw-Leuzen. Daar kon de zieke Mariska van de Paladijns geen nee op zeggen. Hun liedjes uit de jaren 70 zijn nog altijd populair in Nederland, maar optredens voor een groot publiek deden de Paladijns bijna niet meer. Op 15 april 2023 stond de Belgische band nog één keer op het podium. Bij de dondersdikke tentparty in Nieuw-Leuzen. Een mooie, maar ook een zware en moeilijke dag.

12-2-4. Dit was een uurtje met de Paladijns. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik zou zeggen, stem volgende week weer af op Radio 12-2-4 met een uurtje met... Wie weet wie we dan gaan behandelen.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: wielerweek24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot 2 mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de 2 slachtoffers gaat. Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Wat de oorzaak van de explosie op de zeilboot geweest is, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een boot van 7 tot 8 meter lang en er moet een berger aan te pas komen om het schip uit het water te halen. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood, omdat het dan 35 graden of hoger wordt. Vandaag is code rood al van kracht voor 19 van de 27 steden. Morgen wordt dat uitgebreid tot 25 steden, meldt de BBC. Reggio di Calabria in het zuiden en Messina op Sicilië vormen een uitzondering. Die blijven op oranje staan, het op 1 na hoogste alarmniveau. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
3: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

is jouw nummer 1. Radio 1224. Altijd Piraten.

één keer per week mag je de auto wassen. We gaan toch ook wel eens vissen met z'n tweeën. Jij moet dan op mijn hengels passen.

grijp mijn jas en ren naar buiten. De regen valt nu pas goed, maar het hindert me niet. Ik zie mensen in een warme huis.

0: 1024 weerbericht.
1: Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht wordt het 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. Morgen zit de wind in de zuidhoek en wordt nog warmere lucht onze kant op geblazen. De zon is van de partij, af en toe ontstaan er een paar wolken. Gemiddeld wordt het een graad of 33, maar in het zuidoosten kan het nog warmer worden. Later kan daar een regen- of onweersbui vallen. Ook op dinsdag wordt het erg warm. Met een hoge luchtvochtigheid kan het nog warmer aanvoelen dan op maandag. Gemiddeld wordt het 28 tot 33 graden. Zon en een paar wolkenvelden wisselen elkaar af en tegen de avond kunnen er een paar onweersbuien ontstaan. Op woensdag draait de wind naar het zuidwesten en wordt het iets minder warm dan de voorgaande dagen met 24 tot 30 graden. Het is vrij zonnig met landinwaarts wat stapelwolken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
2: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten hits.
3: Jouw weekendvriendje.

langs de rivier. Mijn kleine meid lacht van plezier. We gooien samen steentjes over het gladde water. Maar op een dag, het was in april, we stonden bij een visser stil. Ik had een lang gesprek met haar, het ging over later. Een emmer met een visje erin, dat was meteen al het begin.

om me heen en zegt ik laat je nooit alleen. We zijn samen en gaan nooit meer uit elkander. Want als ik later ooit eens trouw, nou dan doe ik dat met jou. Want ik kan toch nooit meer houden van een ander. Ik streek haar door de krullend haar en zei je bent gauw 16 jaar.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de inzittenden van één toestel gered zouden zijn, zo schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de helikopters zwaar gewond geraakt is. Bij een aanval met een machete in de Brusselse gemeente Anderlecht is vanochtend één persoon gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer kort voor 5 uur door meerdere mensen aangevallen die het slachtoffer probeerden te beroven. Daarbij raakte die persoon gewond, maar niet in levensgevaar. De Brusselse politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de daders en ook naar getuigen en beelden van de aanval. En wielrenner Wout van Aert heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Belg stelde de eindzege veilig in de slotetappe, die werd gewonnen door de Deen Rasmus Pedersen. De massasprint werd overschaduwd door een grote valpartij zo'n 300 meter voor de finish, waardoor Van Aert niet kon meesprinten. Hij had eerder al de eerste 3 etappes gewonnen en hield in het eindklassement ruim voldoende voorsprong. Van Aert won de Ronde van Denemarken eerder ook al in 2018. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het blijft nog lang warm en het is helder en droog bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostelijke wind. Ook komende nacht is het droog bij zo'n 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. De zwakke tot matige oostelijke wind is in het Waddengebied en boven het IJsselmeer tot vrij krachtig. De ochtend begint al snel met volop zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en loopt de temperatuur op naar zo'n 29 graden in het Waddengebied tot mogelijk 36 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind uit het oosten. Morgenavond kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, mogelijk ook met harde windstoten, maar afkoelen doet het pas laat. Ook dinsdag krijgen we nog erg warm zomerweer, daarna daalt het kwik. Met name op dinsdag kunnen er nog een paar stevige onweersbuien vallen, maar verder blijft het aardig droog. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Dit is jouw nummer 1.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
3: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 1224.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

verhaal over mijn kleine blonde, Katja Karenina. Wat ik ik gezegd heb uit het grote, verre Sovjet-Rusland. 1, 2, 3, 4, 5.

0: kus me. Katja, kus me.
1: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd piraten hits.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op Vollenhoven 2.
0: En dan nu live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. De 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Mooi. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Al na 8 minuten moest de thuisploeg verder met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman, die AZ-spits Max Meerdink onbedoeld en ongelukkig op het hoofd raakte. AZ pakte de Johan Cruijffschaal voor de tweede keer. Eerder was dat in 2009. PSV won hem al 15 keer. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden.
3: Goeiedag.
2: Tot zover het radionieuws.
0: Sneller dan het geluid. Goedenavond, Joop

En uurtje eerder op de zondagavond even uit een beetje bij je hier op Radio 1224. Het is weer de 2e augustus, hè. En het is warm hier van de week. Het wordt weer warm ook, hè, ja. Ja, je weet het, je kan een verzoekje of een mededeling geven op onze website. Ik heb de verzoekserver losstaan. Anders kun je even WhatsAppen met je vechtmachine 06 126 55 238.

Ook de mensen die meeluisteren op de 245 meter, 1224 kilowatt, op de middag over. Goedenavond, 12:24, daar luister je naar. Mijn naam is Joop Ruitenbeek, bij mij is het een uur of 11:30, half 12, hè, ja.

0: een zomers plaatje draaien. Hè? Dat is een lange, hete zomer. Jelle Celine, kan eraan lopen zometeen.
1: Live vanuit het Piratendorp Lunteren. Dit is hem, de enige echte...

Ga even een beetje pingelen met je. Daar prima. Galaxy Lynn, en ze kwam uit Nederland ook nog volgens mij. Hè? Ja, ook nog. Conan van Ronald, hè? Was hij weer bij. Emiel is weer thuis in Nederland, zegt hij. Ja, die ging op vakantie naar Frankrijk. Ellende. Ellende kreeg hij met zijn hart ook, ja. Lag hij daar in het ziekenhuis, dat vind ik wel zielig, ja. Emiel restaurant, hè?

zo kan je een plaatje ook wel van natuurlijk, hè. Ja, doe maar eens dat en alles doet er nog, hè. Ik weet niet wat het moet doen, maar alles werkt toch wel, zeggen ze. Dus oké, dan weten we dat ook weer. Goeie mededeling, hè. Ja.

0: ja, ja, we weten dat, we weten dat.
1: Goed verhaal. Lekker kort.
0: Lekker kort ook. Ja, heerlijk is dat. We gaan even alles draaien. Haagse Harry komt er even aanlopen.
2: Radio 1224. Ook te luisteren. AM in Midden-Nederland. En via de livestream. Veel plezier.
0: En samen met Holland Veels Hendrik. Hendrik was er ook bij. Ja, dan gaan we weer tegen elkaar in. Je moet even meeluisteren. Is wel leuk, hè? Is wel leuk, ja. Gaan we richting 9:15. Goed. Oké, doen we even.
3: Als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw, dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe en dan denk je bij

er geen gezicht. Dat loopt door je spiernaken bloot, dat is de kop voor zo'n jong wicht. Nee, wij hebben hier nog klederdracht, cultuur van kom eens kieken. Dan zie je pas wat vrouwen bent, dan kun je het eens vergelijken.

0: vooruit, ik ga met je mee.
1: Nou, mijn jong, hoe ligt dat hier? Dit is pas echt de rust. Beter dan die dikzotik en dat gedoe daar aan de kust. Mijn vrouw die heeft wat stro gelegd voor in het

0: broodje carbonade bij.
1: Pikkelilly.
0: Nee, je moet ook een patatje met hebben. En doe er maar een beetje pikkelilly op.
1: Lieve zaadje, ja. Haag ze Harry en Lan Fijn zijn. Ik ben het origineel natuurlijk van DJ Sven en Michael G. Met de Summer Holiday. Daarvoor was het weer van Madonna. Ja. Even een gauw houden.

dook weer ver terug in de tijd hier op 1224. 1964, hè? Every Brothers. Love is strange. De liefde is altijd heel apart, hè? Vreemd soms. Soms is de liefde vreemd. Ja, je kan niet alles hebben. Dit is de man met de tranen in zijn stem. Jack Herb hier op 1224.

0: gesteld.
1: Denk ik wel, hè. Geld maakt alles gelukkig. Geld maakt alles gelukkig. Tol Hansen. En we hebben een oude draaien. Del Shannon, het 61 pas geleden. Ik weet het. En ren maar weg. Run away.

0: Dit is Joop Ruitenbeek.
1: Ik hoor dat jij nog wel eens met je antennemast aan het spelen bent.
0: De meest technische man van de radio.
2: Scheidscomputer.
0: De nachtburgemeester.

best lang nummer, hè? Ja, Hans van Meulen ken je wel van de Sandy Coast. Er worden nummers gemaakt, Nederlandstalige nummers gemaakt, heel wat natuurlijk. Deze is erin dan, hè? Rustig aan, dat wou ik altijd rustig aan. Ja, soms niet altijd, hè. Ik sprak net Berry nog, die zit in Noorwegen met zijn camper, met de hele familie, hè? Ik ga kijken of ik 12x4 kan ontvangen in Noorwegen, zegt hij. Nou, doe je best, Berry. We horen het wel, hè. We horen het wel, ja. Het is een mannetje klein.

0: Rukjesbloes.
1: Hij wil graag een Rukjesbloes aan de kamer. Ruitjesbloes zeggen we. Hij zegt Rukjes en een klei. Hè? Ja, houdt hij van. Geen t-shirt. Nee, dat vindt hij niks. Zie die dikke buik van hem, zegt hij. Wat een strak. Ja, eigenlijk alle. Dik van Altena hier op 12-2-4. Dit is Alexander Curly. Die heeft ruzie.

Abba was dat, met SOS, hè. Punt, punt, punt, streep, streep, streep, punt, punt, punt. De mosje dan. SOS, Save Our Souls. De ene grootste hit. Nou, Waterloo, wat ze doen met de zon is al... weergeven, zullen we maar zeggen. En het verre hitverleden, begin jaren 70, ja. Ja, de pas geleden. Oh, iedereen kent het nummer nog natuurlijk, hè. 9:15, hier op 12:24, uit de Beek bij je.

dat zeggen ze altijd natuurlijk. De nieuwe volg hier in 12:04. Sabrina, Sabrina. Ik ken ook een Sabrina. Ja. Even wat Duits gaan we doen. Dit is een Klaus und

0: Want ik houd er een kist in. We gaan het nieuws van 10 uur hier op Altijd Weer. Ben ik nog een uurtje bij, hè?
1: En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. De 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Luister goed, het is even na 10. Dit is jouw Joop Ruitenbeek op 1224. Altijd piraten.

0: Christmas. Jonah Lewy, eigenlijk is dat plaatje hoort bij Christmas, maar dat is al heel lang, hè? Want het is gewoon nog zomer, hè? Dus ruim 5 over 10, Ruitenbeek bij hier, 12:04, Egbert, goedenavond. Ik zocht even de uitzending op 4085 in Heerden en omgeving, hè?
1: Ja.
0: Je hebt ook een centje, je plezier een beetje in elkaar. Dit is Beatrice trouwens. Reden, Beatrice van de Poel. Luister mij.

0: dankjewel Beatrice. Beatrice van de Poel hier op 1224. In de naam van de liefde, zo gaat dat. Hè. Goedenavond, dit inschakelen.
1: Als ik denk aan al die jaren, jaren dat we samen waren, altijd samen, jij en ik. Als ik denk aan ons verleden, hoe we alles samen deden, word ik stil even.

ogenblik en ik denk hoe ik steeds als jij in zee ging in een strandstoel zat te hopen, ijdele hoop. Want jij kwam altijd weer de golven uitgekropen. En dan denk ik, waar

Maar dan zijn er van die nachten, dat die bittere gedachten, al die weerzin, dat verwijt, mij zo vreselijk berouwen. En dan ben ik niet te houden, want dan breekt mijn hart van

0: zo lekker was dat lieveling niet. Daar ging het koks hier op 12.04.
1: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.
0: Een geluidje, een stukje oud, ja.

Op zaterdagavond in Zweden, hè? Zaterdags in Zweden, het orkest zonder naam. Zweden, heel oud is dat, ik weet het. Speciaal even voor mijn maatje Gerard, die zit in Zweden, hè? Maatje. Ik weet niet of hij meeluistert, of die kan meeluisteren, ik heb geen idee. Ruim 10:15, goedenavond, 12:24. En Joop Ruitenbeek bij je tot 11 uur, alles 12 of zo, hè? Ja. Het is nog warm buiten, 24 graden, ja. Blijft ook warm.

0: Jolie en Terry West. De 12-3-4.
1: Wat een mooie muziek.
2: 12-3-4.
1: Goedenavond.

Soms moet je even ademhalen. Even bijkomen, ja. Houd je van de Hollies. Stop, stop, stop. Kan ik even brieven? Kan ik even ademhalen? Ja, natuurlijk. Ja. Soms wel nodig, hè. Ja. Even een dubbele tijdmelding. 22, 22 hier.

0: Nou, Belinda is dat. Even een mededeling richting Heerde op 1485. Hè. We gaan zo uitschakelen op 1485. Maar op internet meeluisteren. Dan kan ik maar al meeluisteren op internet, ja.
1: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Joop Ruitenbeek op Radio 1224 op de Middengolf.
0: Naar deze plaat gaat hij uit, hè, 1485.

11 precies, ja. Ik weiger het, hoor ik wat je in de U-box. Even een jeugdcentimeter. Even de tijd terug in de tijd met die oude plaatjes. Leuk is dat, hè? Leuk is dat, ja. De liefde.

Ik maak je vrij, Saskia en de Nightbirds waren dat, hè? Ja. Even een dame achter de piano nou, het begin jaren 70, hè? Dit is Lindsay DePaul en Sugar Me, hier op de Antwerpen.

Kijk, de snoep voor niks, hè. Maar ze wil graag besuikerd worden. Kan ook, hè. Poeiersuiker, ik heb nog een potje poeiersuiker. Dat goed, hè? Nancy de Paul gooit even over je heen. Ja, alsjeblieft, lekker, hè. Ja, ja, ja. Echt met de Russen meteen, hè. Morgen weer werken, jongen. Ja, dat zit er denk ik in natuurlijk, hè. Maar even naar Annie Jansen. Het is niet de Bee Gees, trouwens, de Bee Gees. Gewoon Annie Jansen, in het Duits. Safe by the Bell in het Duits, hè. Uw lips voor mich.

Hallo, vrienden uit Duitsland, wie gaat hier nog even wat regels, want die vergeet u steeds. Ja, dus hier in Holland, in principe op de snelweg 120 km per stunde. En houdt u zich eraan, want dat zijn hoge boetes en dat is natuurlijk doodzonde. Dan op het strand geen grote muil, anders gooit men u hier zo in uw eigen gegaan.

tips voor mijn Duitse vrienden natuurlijk. Bent u nou met het verblijf niet helemaal blij? Neem dan even contact op met Paleis Soestdijk. Ik heb immer nog wel een zimmer vrij. Verder, houd

0: Duitsers hier, Duitsers daar. Even met Chris Bernhard zelf nog.
1: Ja, goed. Sneller dan het geluid. Goedenavond, Joop Ruitenbeek.
0: Lekker schnitzels en schnitzels tegen elkaar. Ja, ik heb graag schnitzels in Duitsland. Heerlijk. Braadworst.

Oude Brandy hier, het laatste vocale voor het nieuws van 11 uur hier op 12.24 en het hart van glas. Hart van glas, ja. Hoor je niet vaak, hè? Hart van glas, nee.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

En houd je van Niels de Dakker hier, hier op 12.4 na het nieuws van 11 uur. Nog even een half uurtje bij je live. Dit zijn weer 3J's, een nummer van Sting. In het Nederlands.

0: De 2 minuten van Hellige Hendrik.
1: Wat heeft RTV Oost toch met piraatmuziek? Je kunt rechtervoort Radio Oost niet aanzetten. En je kunt TV Oost niet aandoen. Of je hoort en ziet heupe Hollandse huilnummers. Vaak gezongen door loesje types met kleddersgel in de oren. Felgekleurde scapino blousen en met kilo's golden nekken. En soms, smiddags of soms, het maakt niks uit. Dag en nacht word je op RTV Oost doorgegooid met piratenmuziek.

man uit Herpen, ja. Liposuctie Annemieke, plastic Annemieke uit Herpen kwamen ze vandaan. Pap en pudding.

Breng je verder terug in de tijd, 1979, hier op Dalsen 4 en ook richting 11:30. Met Wild Cherry en Play That Funky Music. Ik heb er nog even eentje voor een bezoekje voor Ronald daar in Montfort, hè. Komt die even aanlopen voor jou, Ronald, hè.

Heer van de Maal. 12 even hier nog een paar plaatjes te gaan. En dan gaan we ook gaan we slapen. Gaan we slapen, ja. Mensen dat proberen was niet te eten. Ze binnen bed natuurlijk, hè. Hey. Hey, foutje van de Sparks. Kijk ze toch? Die man met het Hitlersnorretje, ja. This town is big enough for the both of us, ja. Yeah.

0: is 12-12-12-2-4.
1: Ik heb ook nog een bericht, want autofabrikant BMW roept wereldwijd 280.000 auto's terug. Bij de nieuwe modellen van de 3-serie zijn klachten binnengekomen over de airbags in de deuren en over het remsysteem. Bij plotseling schokken, zoals bij kuilen in de weg, is het mogelijk dat de zij-airbags opengaan. Je zou dat meemaken. Ook is het mogelijk dat de borgklep in het remsysteem niet goed is gemonteerd, waardoor de remmen niet goed werken. Het gaat in Nederland om 7000 BMW's die zullen worden teruggeroepen. We hebben een live verbinding met Duitsland. Daar zit Ferry van der Zanden. Hij is namelijk onze correspondent in Duitsland. Hallo Ferry, hoe is het in Duitsland daar? Wat is er van BMW nog te melden?
2: Guten Tag, mit mich.
1: Hallo Ferry, ben je daar?
2: Guten Tag.
1: Goeiedag, hoe is het?
2: Guten Tag, dat is Duits, hè?
1: Ja, hoe staat het momenteel met de BMW's daar? Want je hebt het laatste nieuws daarover.
2: Ja, dat klopt. Ik heb er zelf in gevocht. En ja, dat is... Met nu BMW vier pedalen, hè?
1: Ja, hoezo Ferry vier pedalen? Ik bedoel, elke normale auto heeft maar drie pedalen.
2: Nee, maar deze heeft er vier, hè? Namelijk één voor goed harde gassen. Eén voor op zijn tijd te remmen. En de koppeling. En er nog één voor de airbag op te pompen.

0: vooral van Bobby hier. Een goede doel, hè, met Henk Neesbroek als liedzanger. We gaan nog een paar draaien tot binnennacht en dan zijn we ook weer pleiten en gaan we lekker slapen. Heb je al vakantie nog niet? Meestal hebben we al vakantie nu, hè?
1: Het meest geïmiteerd, maar nog nooit geëvenaard. Joop.

Ja, soms moet je een beetje afwachten. Kijk je wat het wordt, hè. Wat het wordt, even rustig. Kwart voor twaalf al hier, 12:04. Hij heeft een leeuwbouw, dat is de Robbie. Kijk hem nog.

je niet nog een biertje gun. Maar je staat al aan de rand en op het punt om weg te glijden. Pak je jas, nu je hem nog vinden kunt. Ik zag hoe de guldengever naast me opstond en nog eens verwijten keek.

0: de duivel geen vriend van me is. Maar die nacht dronk ik zijn bier voor niks.
1: Man die al lang niet meer onder ons is, hè? Nee. Rommie. Ex-Altander daar ook in Leeuwarden. Leeuwarden, dat is een Frieslander. En wel wat plaatjes gemaakt, die hebben we nog als herinnering in die draaiboot gewonnen. Kijk de duivel nooit in de ogen. Nee, moet je niet doen, hè. Roxy Music komt even aanlopen nog.
2: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht.

music. There's a band playing on the radio. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Laatste vocalen gaan we van mij naar vinden. Is iedereen wel rusten zo meteen, hè? We gaan wel door met non-stop muziek natuurlijk. Maar we gaan zo zelf live gaan we de lucht uit natuurlijk. Ook op de middaghalf. Morgen om 7 uur zijn we er weer op de middaghalf, ja. Roxette als laatste. Rusten, morgen zondag.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het nationaal hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

Heel lang geleden, toen ik nog jong was, werd ik als soldaat naar jouw land gestuurd. Te zorgen dat alles rustig bleef. Daar leerde ik het meisje van mijn dromen kennen. Dat meisje van mijn dromen was jij. Het was alleen erg moeilijk om bij je te zijn. Ik was niet op mijn gemak, want iedereen keek mij met vijandige blikken aan.

Toen ik daar een paar maanden was, werd het erger en erger. En op het laatst kon ik nog slechts zelden, heel zelden bij mijn geliefde zijn. Mijn gedachten waren dan ook helemaal bij haar en de rest interesseerde me niet. Op zekere nacht, bij volle maan, moest ik op patrouille. Ik zag plotseling een schaduw voortbewegen en omdat ik bang was, schoot ik in paniek. Later bleek dat jij mij gevolgd was en dat ik jou voor altijd zou moeten missen. Oh, waarom toch?

spelen zijn en ooit de echte waarheid zijn. Wanneer je hier de kranten leest, dan word je toch wel

0: 1224
1: weerbericht.
2: Het is helder en droog bij zo'n 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. De zwakke tot matige oostelijke wind is in het Waddengebied en boven het IJsselmeer tot vrij krachtig. De ochtend begint al snel met volop zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en loopt de temperatuur op naar zo'n 29 graden in het Waddengebied tot mogelijk 36 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind uit het oosten. Morgenavond kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, mogelijk ook met harde windstoten, maar afkoelen doet het pas laat. Ook dinsdag krijgen we nog erg warm zomerweer, daarna daalt het kwik. Met name op dinsdag kunnen er nog een paar stevige onweersbuien vallen, maar verder blijft het aardig droog. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1, Radio.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...